0: sul giornale, da finire sul giornale.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik sta.

0: ich wieder. Ja,
1: höchste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Het monumentaal beschermde TIKB-gebouw op de voormalige mijnsite van Houthalen staat te koop. Eigenaar Orios verhuist naar een compacter deel van de site omdat er minder ruimte nodig is. De gemeente onderzoekt samen met kandidaatkopers een nieuwe bestemming zoals wonen, cleantech of opleidingen. Volgens het gemeentebestuur is een renovatie duur, maar de grote erfgoedwaarde van het gebouw maakt die investering meer dan de moeite waard. De nieuwe eigenaar is voorlopig nog niet bekend. Het regionaal bedrijventerrein in Opklaanbeek wordt uitgebreid met 31 hectare, goed voor zo'n 500 extra jobs. Tegelijk krijgt de site van Kranenbroek een nieuwe ontsluiting via het bedrijventerrein. De huidige toegang langs de weg naar Zwartberg verdwijnt, wat de verkeersdoorstroming moet verbeteren. Volgens het gemeentebestuur komt daarmee een einde aan een jarenlang mobiliteitsprobleem. Vandaag starten we met amper 10 graden, daarna wordt het 25 graden. Het blijft droog, zaterdag zomers en 28 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na alweer een sensationele partij met veel omstreden scheidsrechterlijke beslissingen, gaat Portugal naar de achtste finale op het WK voetbal. Het klopte Kroatië met 2-1, maar kreeg een lichte strafschop omgezet door Cristiano Ronaldo, terwijl de ref twee Kroatische goals afkeurde. Zelfs nog één in de allerlaatste minuut van blessuretijd. Portugal neemt het in de achtste finale op tegen Spanje, dat eerder op de avond probleemloos Oostenrijk over de knie legde. Het werd 3-0. Loftimo Stefa, de PS-schepen van huisvestiging in Anderlecht, heeft in het Brussels parlement geweigerd te antwoorden op vragen van de leden van de onderzoekscommissie. Hij zette zijn verdediging uiteen en beriep zich daarna op wat hij noemde zijn zwijgrecht wegens lopende onderzoeken. Uit onderzoek bleek onlangs dat Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente in hoge mate beïnvloedt. Mostefa ontkent dat. Zijn partij probeert nog steeds uit alle macht een grondig onderzoek te dwarsbomen. Er is een verdachte geïdentificeerd in het onderzoek naar de bomaanslag in het vorstendom Monaco van afgelopen maandag. De dader liet bij de ingang van een gebouw een rugzak achter die even later ontplofte. Drie mensen raakten gewond, onder wie een gekende oligarch uit Oekraïne. Tegen de verdachte is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En in Frankrijk lijkt het net zich te sluiten rond zanger Patrick Bruel. Er zijn weer drie nieuwe klachten tegen hem ingediend wegens seksueel misbruik. Het gaat onder andere om een beschuldiging van verkrachting tijdens een pokertoernooi in 2014 en één tijdens een tennistoernooi US Open, waar Bruel te gast was en waar hij een minderjarige zou hebben aangerand. De zanger ontkent nog steeds alle aantijgingen. In juni is hij in verdenking gesteld in vier dossiers, onder andere een mogelijke verkrachting in Brussel. Daarop annuleerde hij zijn concerttournee. Patrick Bruel is 67 en bij ons vooral bekend van de hit Cassez la Voix. In de eerste uren is er kans op wat ochtendgrijs, mogelijk zelfs met een mistbank, maar daarna neemt de zon het voortouw. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen zonnig en dan weer tot 27 graden warm.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. Door die gevoelens

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een opvallend verjaardagsfeest in Hechtel. De Peltenaar Paul Smolders viert maandag zijn 60ste verjaardag, maar vraagt geen cadeaus. In plaats daarvan kunnen de genodigden een vrije gift doen voor begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Peer. De volledige opbrengst gaat naar activiteiten en uitstappen voor mensen met een beperking. Toen ik 10 jaar geleden 50 werd, besloot ik daarom om mijn verjaardagsfeest te koppelen aan een goed doel. Dankzij de vrije bijdrage van 450 aanwezigen heb ik toen €4.500 kunnen schenken aan 2 G-voetbalploegen, aldus de bekende Noord-Limburger. Dit jaar hoopt Polleke op een 1000 bezoekers. 2 auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand op een parking aan de Koeweert in Stokkum. Buurtbewoners hoorden vlak voordien luide knallen, waardoor het vermoeden van brandstichting bestaat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere voertuigen en gebouwen. De politie Maasland onderzoekt de precieze oorzaak en bekijkt onder meer camerabeelden. Vandaag starten we met amper 10 graden, daarna wordt het 25 graden. Het blijft droog, zaterdag zomers en 28 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De regie der gebouwen van de federale overheid start een onderzoek naar schade in het Jubelpark in Brussel. Die is mogelijk het gevolg van het grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mosalla-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Espresso. Goeie. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Cookie en Sue, en je praat echt wel te veel, hoor. You talk too much. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer op deze vrijdag, de 3 juli. Dit is Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En we blijven bij je tot pakweg een uur of 10 met leuke babbels en leuke muziek ook op deze laatste werkdag van de week. En over de muziek gesproken, we hebben muziek meegebracht van Mr. Blue Eye, Frank Sinatra. Ook James Last zit erin, Eric Clapton en Buddy Holly.

Je kan hem tegenwoordig her en der nog tegenkomen op een of ander feest of in een of andere feesttent, want hij treedt nog altijd op. Bobby Prince uit 1973 met zijn bekendste hit tot nog toe, Santa Maria. Hij had nog andere grote hits, onder andere met Pretty Little Linda, met Pretend en ook met zijn andere grote Vlaamse hit Te Jong uit 1979. En nu bij Ludo tijd voor Mr. Eric Clapton. He Shot the Sheriff.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

You made me feel alive.

En ik had het net over Poppy Prins, dat die man tegenwoordig nog altijd optreedt. Maar ook deze meneer, de George Baker van de George Baker Selection, doet nog altijd zijn nodige optredens per jaar. Ondertussen al flink in de 80, ik dacht 81 jaar op de teller. Maar nog altijd even kwiek als pakweg een jonge 60er. George Baker Selection en Dear Anne. En nu tijd voor Carol Douglas, terug naar 1975 met de Doctor's Order.

Elvin Stardust en A Wonderful Time Up There. Goedemorgen, welkom en leuk dat je ook vanochtend met ons koffie drinkt. Dat kan je ook op zaterdag en zondag doen, maar in de maanden juli en augustus, de vakantiemaanden zeg maar, hebben wij voor u op zaterdag en zondag extra veel muziek in petto en extra weinig bla bla bla. Kwestie van ook een beetje vakantie te nemen natuurlijk. We hebben voor jou Sacha Distel klaarstaan nu uit 1960. Hey, O'Kelnui.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Tot zover James Last in Eentje Zonder Woorden. El Bimbo hoorde je daarvoor in het drieluik Linda Kerr en High Wire. En Sasha die stijl mocht openen met O Quelle Nuit. En nu Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra, Love and Marriage.

Bobby Solo, vooral bekend van Una Lacrima Sul Viso. Dit was een andere hit van hem, Si Piangi Si Ridi uit 1964. En nu door naar de jaren 90. Je hoort er niet zoveel van die 90s hier bij Ludo, maar deze is wel een erge goeie. Elton John en Bonnie Raitt, Love Letters.

Dat waren de New Inspiration, ook wel de Gentse Beatles genoemd, omdat ze uit de streek van Gent kwamen en een beetje beatmuziek maakten in de jaren 60 en 70. De New Inspiration met You Make a Fool of Me. En nu, zo helemaal op het einde van het programma, nog even terug naar Italië, naar 1979, naar Bino en Mama Leonie.

Mr. Billy Swan, oorspronkelijk uit de country scene, maar ook in de popmuziek had hij heel wat leuke nummers zoals deze, Lover Please. Bijna 10 uur, tijd om afscheid te nemen. We zijn morgen graag terug om 9 uur alweer voor een nieuwe espresso. Veel plezier met de collega's vandaag en graag tot morgen.

0: grote Amerikaanse verjaardagsfeest van vorige week zondag. Er zou schade zijn aan het dak en de kroonlijsten van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis en aan een standbeeld. Dezelfde nacht trok ook een zwaar onweer over Brussel. Ook dat kan de schade veroorzaakt hebben. Binnenkort moet daar meer duidelijkheid over zijn. Op deze eerste vrijdag van de zomervakantie is de grote vakantieuittocht begonnen. Het is daardoor extra druk op Brussels Airport. Daar verwelkomen ze vandaag 82.000 vertrekkende en terugkerende passagiers. De luchthaven vraagt om ruim op voorhand aanwezig te zijn en vooraf de regels rond handbagage door te nemen. In Venezuela blijft de tol van de zware aardbevingen van vorige week oplopen. Er zijn nu al bijna 2600 doden geteld. Ruim 50.000 mensen blijven vermist. Hulpverleners zoeken intussen nog altijd naar mogelijke overlevenden. Gisteren haalden ze nog een man van 43 levend van onder het puin. De Verenigde Naties waarschuwen intussen voor de uitbraak van ziekte in het getroffen gebied. Oekraïne heeft een stroomcentrale aangevallen in de Russische stad Belgorod. Een vrouw kwam daarbij om het leven. Grote delen van de stad zitten zonder elektriciteit en gas. Er zijn ook problemen gemeld met mobiele telefoonnetwerken en internetverbindingen. Eerder kostten Russische aanvallen op verschillende steden in Oekraïne aan zeker 2 mensen het leven. 9 anderen raakten gewond. En gisteren vielen zeker 25 doden en 85 gewonden bij een grootschalige aanval op Kiev. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Mossala-moskee in Teheran. Daar wordt hij een van de komende dagen begraven. De Iraanse leider kwam eind februari om het leven bij Israëlisch-Amerikaanse bombardementen in Iran. Normaal zou zijn uitvaart in maart plaatsvinden, maar door de oorlog werd dit uitgesteld. Maandag zal aan de moskee ook een rouwstoet passeren. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Het klopte vanmorgen Algerije met 2-0. Eerder plaatsten Portugal en Spanje zich ook al. We krijgen een zonnige en warme dag. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Morgen doen we dat nog eens over en halen we nog enkele graden meer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Brooke Benton, hij kwam van nergens, hing nergens heen ook. A million miles from nowhere. Hij probeerde een graantje mee te pikken, een kruimeltje mee te pikken op het einde van de jaren 50 uit het hele repertoire, de hele Amerikaanse showbiz, zeg maar. Brooke Benton, tot 6:50. Goedemorgen, de koffie die staat nog lekker warm van Ludo Wijnen. Zo pas nog een espresso koffie gedronken. En kijk, nu kunnen wij doorstappen naar 12 uur met het aperitief hier in Lunchbox. Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio. Ook op vrijdagmorgen, het is 3 juli, gaan wij liedjes draaien van Rocco Granata, ook van Stevie Wonder, tot zelfs C'est Tout uit Nederland uit de jaren 90. En dit is Paul Severs op deze plasticloze dag vandaag.

3 juli, het is vandaag de Plastic Tassenloze Dag of de International Plastic Bag Free Day. En die werd opgericht als een internationale campagne gecreëerd door activisten en van verenigingen zoals Zero Waste Europe en Gaia. Hij wordt gevierd op 3 juli. Het is een belangrijke dag om mensen bewust te maken van de negatieve impact van plastic wegwerpzakjes op het milieu van de planeet. Het feest wordt gevierd door veel organisaties die zich bewust zijn van deze noodzaak van alternatieven in plaats van plastic wegwerpzakjes die de blauwe planeet niet dienen. En op deze dag wordt het belangrijk om veiligere alternatieven te zoeken om te laten zien dat het mogelijk is om te functioneren zonder veel plastic. De internationale Plastieken Tassenloze Dag of de Plastic Bag Free Day vandaag. 3

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

31 jaar geleden een ontzettend grote zomerhit in de zomertijd hier in Vlaanderen en Nederland. C'est tout met de tandenborstel Jive. Het kwam overgevlogen van bij onze noorderburen uiteraard. We gedenken vandaag op 3 juli Jim Morrison, de frontzanger van de band The Doors. Straks alles erover. Na Smokey Robinson en The Miracles geniet hier nog eens van The Love Machine.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 3 juli, we gedenken Jim Morrison, Amerikaanse zanger en dichter, die op 3 juli 1971 op 27-jarige leeftijd overleed. Jim Morrison werd wereldberoemd als frontman van de rockband The Doors, die in de jaren 60 uitgroeide tot een van de invloedrijkste groepen van dat tijdperk. Morrison stond bekend om zijn intense podiumpresence, zijn poëtische teksten en zijn rebelse imago. Liedjes als Light My Fire en Riders on the Storm behoren tot de bekendste werken van die band. Jim Morrison woonde op het moment van zijn dood in Parijs, waar hij ook werd begraven op de beroemde begraafplaats Père Lachaise. Jim Morrison wordt herinnerd als een van de meest iconische en mysterieuze figuren uit de rockgeschiedenis.

Do You Love Me? The Contours. Daarmee keren we nog eens terug. Deep the 60s binnen, hè, vrienden. Fantastische plaat, 1962. Met Stevie Wonder, de blinde Amerikaanse zanger daarvoor. En You Are the Sunshine of My Life. De zonneschijn in ons leven. Dat is ook Radio Ludo. Jouw radio. Hier kan ik ook van proeven. Ik vind het een heel smaakvol liedje van de Nolans, die in der tijd I'm in the Mood for Dancing Romancing uitbrachten. En in 1981 deden ze dat met Attention, Feel Me.

Het is tijd voor een theekransje. Ja, hier in de voormiddag, na al die koffie van Ludovijnen, kunnen wij wel een kopje thee vinden. T42 en T4D de la Reese. Met Marina van Rocco Granata, de Italiaans-Vlaamse muzikant daarvoor. Dit is werk van de Carpenters, Karen en Richard Carpenter. They long be close to you.

Mooi, ja, even easy listening op de radio met de Carpenters in They Long Be Close To You. Karen en Richard Carpenter, waarvan Karen veel te vroeg overleden is. Morgen zaterdag 4 juli van 10 tot 12 kan je samen met Avanza Limburg en Samo Limburg naar Mediawijs Check in de Bib van Genk op het Stadsplein in Genk. Vandaag bereikt het nieuws ons grotendeels via het internet. Maar in tijden van nepnieuws, algoritmes, echokamers, filterbubbels, nieuwspersonalisatie, deepfakes en clickbaits is het niet makkelijk om de juiste informatie te krijgen. Leer kritisch omgaan met nieuws, herken fake news en misleidende informatie, krijg inzicht in hoe algoritmes, filterbubbels en echokamers werken. We doen enkele praktische oefeningen en bekijken enkele eventuele actuele voorbeelden. Voor iedereen die bewuster, creatiever en zelfzekerder wil omgaan met media. Alles samen met Eddy Beuten en Stan Stefani. Morgen zaterdag 4 juli van 10 tot 12. Avanza Limburg die komt naar de bibliotheek van Genk voor een gratis mediawijs check.

heel moeilijk te vinden versie, maar wij hebben ze dankzij Mark Brilouet dan wel uit de diepe kast kunnen halen. Hè? Petula Clark met de Franstalige versie van het liedje Romeo. Dit is Radio Luto, Skip en Flip, The Cherry Pie.

Wie had ooit durven denken dat wij nog eens een liedje van de rockband Queen zouden draaien? Maar dit was een pareltje uit het midden van de jaren 70. The Love of My Life. En het is bijna 11 uur op Radio Ludo. Gaan we die richting uit met Clouseau. Zo dadelijk nog Kom erbij en dans. En dit liedje van Glen Kimball, The Rhinestone Cowboy. In de zomertijd van 2026. Tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Het monumentaal beschermde TIKB-gebouw op de voormalige mijnsite van Houthaan.

0: Broek een nieuwe ontsluiting via het bedrijventerrein. De huidige toegang langs de weg naar Zwartberg verdwijnt, wat de verkeersdoorstroming moet verbeteren. Volgens het gemeentebestuur komt daarmee een einde aan een jarenlang mobiliteitsprobleem. Vandaag starten we met amper 10 graden, daarna wordt het 25 graden. Het blijft droog, zaterdag zomers en 28 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

Wel, dat is duidelijk een boontje voor Claire samen met Gilbert O'Sullivan. Goeie voormiddag, het is 10:54 intussen. Radio Ludo tot 12 uur nog Lunchbox. Over de eerste auto zullen we het hebben van Mercedes-Benz. Terug in de tijd op 3 juli. Gaan we in de beetjes trommel kijken naar een bijzondere burgemeester. En straks in de krant meer over uitverkochte airco's deze dagen. En dit is Connie Francis met Frankie.

Het krantennieuws. In verschillende Franse steden is grote drukte ontstaan bij aanhoudende hittegolven. Ventilatoren en mobiele airco's bleken bijzonder gegeerd te zijn nu de temperaturen fors opliepen. Bij meerdere winkels stonden klanten al vroeg aan te schuiven om een toestel te bemachtigen. Door de grote vraag raakten sommige voorraden binnen enkele uren uitgeput en dat leidde op enkele plaatsen tot discussie en geduw tussen klanten. Winkeliers spreken van uitzonderlijke stormloop op verkoelingsapparatuur. Ook online zouden bepaalde modellen snel uitverkocht geraakt zijn. De hittegolf zet extra druk op huishoudens die moeilijke verkoeling kunnen vinden. Autoriteiten roepen inwoners op om voldoende water te drinken en de hitte zoveel mogelijk te vermijden. Zolang hoge temperaturen aanhouden, verwacht men dat de vraag naar ventilatoren en airco's hoog blijft.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Van de 50s tot de 90s en dit behoort tot de jaren 50. De Chaka Chas met SOS El Amor. De zomer, de zon en veel liefde in radio. Veel amor, zoals we dat ook laten horen. De eerste auto, zo dadelijk, die werd op de band of van de band gerold op een 3 juli. Dat is voor zometeen, na Charlie Dore.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: Terug in de tijd. Vandaag, dag op dag, 3 juli 1886. Toen maakte Carl Benz een proefrit met zijn allereerste auto in Mannheim in Duitsland. Het voertuig heette de Benz Patent Motorwagen. Hij wordt beschouwd als de eerste echte auto met een verbrandingsmotor. De driewieler had een eencilindermotor en haalde een topsnelheid van ongeveer 16 km per uur. De rit was bedoeld om het concept te testen en te demonstreren dat het voertuig zelfstandig kon rijden. Carl Benz kreeg op 29 januari van dat jaar officieel patent op zijn uitvinding. Zijn vrouw, Bertha Benz, maakte later dat jaar een beroemde lange rit om de auto te promoten. De gebeurtenissen markeerden het begin van de moderne auto-industrie. 3 juli 1886, eerste proefrit van Carl Benz met zijn allereerste auto in Mannheim in Duitsland.

Je herkende daar de klanken in van de band Middle of the Road. Dit was een bewerking van Sheila, Les Rois Mages. En heel veel zomerse liedjes op de radio. 1971, ja, dat was ook een zonnige tijd in de wereld, hè. En uit die periode halen we ook Freddy Fender met Mathilda.

There Must Be an Angel Playing With My Heart met Dave Stewart en Annie Lennox samen die Eurythmics vormden in de jaren 80. Heerlijk toch op de radio. Fijne voormiddag, Radio Ludo. Lunchbox tot de middag nog. Hier is werk van Bobby Darum.

If I Were a Carpenter. Bobby Darin, er werden in der tijd heel veel liedjes gemaakt rond die Carpenters. De weetjestrommel komt er zo aan, met een weetje over een burgemeester in Gerardsbergen. Dat is voor zometeen, vrienden. Edith Ewen hier.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Het gaat vandaag in de weetjestrommel over gemeentepolitiek. Een bizar feit. In de Belgische gemeente Geraardsbergen was er ooit een burgemeester die beroemd werd om zijn altijd te late aankomsten voor de gemeenteraadsvergaderingen. Ondanks zijn tijdsoverschrijdingen had hij een zodanig goede relatie met de gemeenteraad en de medewerkers dat dit niet als problematisch werd ervaren. De raadsleden zouden hem vaak met humor ontvangen en de vergaderingen bleven normaal doorgaan, zelfs als hij niet op tijd was. Het leek zelfs een gezellig ritueel te worden waarbij zijn vertragingen bijna een vast onderdeel waren van het gemeentelijk ritme. Deze informele werksfeer bleek zo goed te functioneren dat zijn onregelmatige komst nauwelijks kritiek opleverde. En dat was in Geraardsbergen, een burgemeester die altijd te laat kwam.

Het was een zomerhit in 1978 voor Sheryl Lynn. Got to be real. En ook die liedjes hoor je hier op Radio Ludo, zo net voor het weekend. Tijdens het weekend dan komt Ludo Wijnen je elke ochtend een kopje koffie schenken. Een espresso tussen 9 en 10. Gevolgd door Mark Brilowit, die zowel Hitriders als Sjesdag heeft voor jou. Tijdens het mooie, fijne weekend. Maandag dan ben ik er hier opnieuw vanaf 10 uur. Ik laat je voor nu nog met Dimitri van Toren. En hey, kom aan, blijf niet staan. Stap vooruit en de juiste richting uit. Fijn weekend.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In een woning aan de Hamonterweg in Achel is woensdag een cannabisplantage ontdekt en ontmanteld. Twee verdachten werden opgepakt en verhoord. De onderzoeksrechter besliste hen na verhoor vrij te laten. Het parket van Limburg zet het onderzoek naar de cannabisteelt verder. In Sint-Ruiden is het beheer van de ondergrondse parking sinds 1 juli overgenomen door het privébedrijf Indigo. Oppositiepartij CD&V bekritiseert de hogere tarieven en het verdwijnen van het gratis eerste uur parkeren. Ook abonnementen worden duurder, wat voor ongenoegen zorgt bij gebruikers. De stad verdedigt de uitbesteding en belooft de samenwerking na een jaar te evalueren.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De Arizona-regering heeft de burger aan zijn lot overgelaten tijdens de hittegolf. Dat schrijft PS-voorzitter Paul Magnet op X als reactie op de cijfers van oversterfte in die periode. Volgens Magnet nam de federale overheid geen enkele maatregel. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke ontkent dat en verdedigt de aanpak van de hittegolf. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid, onder andere om extra te zorgen voor kwetsbaren en ouderen, zegt hij. Hij erkent wel dat noodnummer 112 op de piek van de hitte niet goed functioneerde, maar noemt dat de verantwoordelijkheid van Binnenlandse Zaken. Het parket van Leuven voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik door een voetbaltrainer uit Landen. De man van 39 zou 8 jaar geleden een jonge speler verkracht hebben die toen 8 jaar oud was. De jongen zou toen een geslachtsziekte hebben opgelopen. Zijn moeder stapte pas onlangs naar het gerecht. De man ontkent alle beschuldigingen, maar is door Voetbal Vlaanderen voorlopig al op non-actief gezet. En de jeugdclub die hij oprichtte is opgedoekt. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een man doodgeschoten. Hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later overleden. Mogelijk heeft de schietpartij een link met het lokale misdaadmilieu. De nacht voordien was er in dezelfde buurt een gelijkaardig incident. Toen is maar één

Brussels noemt de praktijken heel gebruikelijk en bovendien efficiënt. En misschien wist u niet eens meer dat hij nog renner was, maar de Brit Chris Froome hangt vandaag officieel de fiets aan de haak. De viervoudige toerwinnaar gaat zaterdag in de Ronde van Frankrijk aan de slag als ambassadeur voor een sponsor. Froome won naast vier tours ook twee keer de Vuelta en één keer de Giro. Froome is 41. Rustig zomerweer vandaag. Droog, af en toe wat wolkjes, maar vooral zon. Maxima van 20 tot 25 graden.

verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zelfs voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Jovens voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever bij. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen zij met haar gat.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Een opvallend verjaardagsfeest in Hechtel. De Peltenaar Paul Smolders viert maandag zijn 60ste verjaardag, maar vraagt geen cadeaus. In plaats daarvan kunnen de genodigden een vrije gift doen voor begeleidingscentrum Sint Elisabeth in Peer. De volledige opbrengst gaat naar activiteiten en uitstappen voor mensen met een beperking. Toen ik 10 jaar geleden 50 werd, besloot ik daarom om mijn verjaardagsfeest te koppelen aan een goed doel. Dankzij de vrije bijdrage van 450 aanwezigen heb ik toen €4.500 kunnen schenken aan 2G-voetbalploegen, aldus de bekende Noord-Limburger. Dit jaar hoopt Polleke op een 1000 bezoekers. 2 auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand op een parking aan de Koeweert in Stokkum. Buurtbewoners hoorden vlak voordien luide knallen, waardoor het vermoeden van brandstichting bestaat. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere voertuigen en gebouwen. De politie Maasland onderzoekt de precieze oorzaak en bekijkt onder meer camerabeelden. Vandaag starten we met amper 10 graden, daarna wordt het 25 graden. Het blijft droog, zaterdag zomers en 28 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zware ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan ook de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In een woning aan de Hamonterweg in Achel is woensdag een cannabisplantage ontdekt en ontmanteld. Twee verdachten werden opgepakt en verhoord. De onderzoeksrechter besliste hen na verhoor vrij te laten. Het parket van Limburg zet het onderzoek naar de cannabisteelt verder. In Sint-Truiden is het beheer van de ondergrondse parking sinds 1 juli overgenomen door het privébedrijf Indigo. Oppositiepartij CD&V bekritiseert de hogere tarieven en het verdwijnen van het gratis eerste uur parkeren. Ook abonnementen worden duurder, wat voor ongenoegen zorgt bij gebruikers. De stad verdedigt de uitbesteding en belooft de samenwerking na een jaar te evalueren. Vandaag starten we met amper 10 graden, daarna wordt het 25 graden. Het blijft droog, zaterdag zomers en 28 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Voormalig bisschop Roger van Geluwe is overleden en intussen zelfs al begraven in strikte intimiteit. Dat meldt de bisschoppenconferentie. Van Geluwe was decennia lang bisschop van Brugge en ijverde voor meer vrouwenrechten in de kerk. Toch is hij vooral berucht wegens het jarenlange misbruik van zijn neef, iets wat hij zelf een relatietje noemde. 2 jaar geleden ontnam het Vaticaan hem zijn klericale status. Van Geluwe leefde al langer verborgen voor de media. Hij had onder meer een schuiloord in Frankrijk. Hij is 89 geworden. Op de E403 in Ardooien in West-Vlaanderen is even voor het middaguur een zwaar ongeval gebeurd met 4 voertuigen. Een vrachtwagen met een verhuislift had mogelijk een file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een personenwagen. 1 man overleefde de klap niet. Er zijn ook 4 gewonden, onder wie 1 ernstig. Richting Doornik vormde zich meteen een lange file. De verkeershinder kan ook de hele namiddag duren. Er komt dan toch geen staking bij de raffinaderij van ExxonMobil in de Antwerpse haven. Bij een nieuwe stemming is de vereiste meerderheid voor een staking nipt niet gehaald. De vakbonden leggen zich neer bij het resultaat, al blijft er grote onvrede over de geplande schrapping van 35 banen. Het Belgische Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat helpen bij de testfase van 2 mogelijke behandelingen tegen het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo. Een van die behandelingen gebruikt een virusremmer die eerder al dienst deed om coronapatiënten te genezen. De studie zal 6 maanden duren. Congo en het naburige Oeganda kampen met een Ebola-variant waarvoor nog geen vaccin bestaat. Er zijn al meer dan 1400 besmettingen genoteerd en zo'n 400 mensen gestorven. En er ligt alweer een bondscoach extra op het kerkhof van het WK-voetbal. Julian Nagelsmann is niet langer de selectieheer van Duitsland. Na de onfortuinlijke uitschakeling van de mannschaft door Paraguay was de druk om op te stappen onhoudbaar geworden. Hij had nog een contract tot 2028. De verwachte opvolger is Jurgen Klopp, voormalig succestrainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool. Zonnig met af en toe een wolkje, 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 24 graden in de Kempen. Morgen veel zon en nog een tikje warmer.

0: Ja, toch wel een mooie liefdesverklaring van dit duo Dottie West samen met Kenny Rogers in We Love Each Other. Bijzonder goede namiddag. Fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom in alweer een nieuwe Hallo Limburg. Zij het dan wel de laatste voor deze week, want het is vrijdag. Dat betekent dat we samen richting weekend gaan. En zometeen dat vrolijke nummer van David Garrick en Dear Mrs. Appleby.
1: Hallo Limburg. Met

0: Ja, begin dit jaar werd hij 60 en na 35 jaar carrière besloot hij om nog één keer langs de Vlaamse culturele centra te gaan. De tournee is een intieme muzikale reis waarin hij het persoonlijk verhaal vertelt van zijn begindagen tot nu. En uit die begindagen haalden we deze grote hit van hem. Dat was Vurige Tongen van Philip Robrecht.
1: Oh, it's

Ja, uiteraard gaan we de dames niet tegenspreken als ze zeggen black is black. You're the Belle Époque. Zometeen gaan we voor een dorpswandeling naar het mysterieuze Zonhoven. Jawel, maar eerst Bart van den Bossen. Hij ontdekt nog een keertje de heuveltjes van Erika.

De ontdekking van Bart van den Bossen en de heuveltjes van Erika. En dan naar het centrum van Zonhoven, dat kent een rijke geschiedenis en dat kan je zelf ontdekken, want elke tweede zondag van de maand kan je heel wat boeiende overblijfselen ontdekken tijdens een dorpswandeling. Het gaat van de Roosterbeek, het huis van dokter Marx, de Villa Monti en de verdwenen dorpsmolen tot de Franse kroon, de kerk en zelfs het topje van de kerktoren. De gids ligt graag een tipje van de sluier. Inschrijven kan je via zonhoven.be. Klik dan door naar Evens en zo'n volgende dorpswandeling Mysterieus Zonhoven vindt plaats op zondag 12 juli en dat van 2 tot 4.

The World of Us, en dat in The Muffin Man. En dan gaan we naar Italië, naar de bekende Italiaanse tv-presentatrice, maar ook model en showgirl. Onder andere bekend geworden van de vele programma's op de Italiaanse zender Rai 1, zoals L'Eredità en I Frati Vostri. En dan heb ik het over deze Roberta Morrissey.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Floyd Kramer en Java. Zometeen nieuws over Tesla, want dat gaat duidelijk de goede kant uit wat de verkoop betreft. Blonde.

En dan gaan we het nu hebben over het automerk Tesla, want die heeft in het tweede kwartaal wereldwijd ruim 480.000 wagens verkocht. Dat is een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat is ook meer dan verwacht, want analisten gingen uit van net geen 400.000 verkochte wagens in de periode van april tot eind juni. Ja, vorig jaar had het automerk nog last van een boycott tegen zijn topman Elon Musk, die zich had explicieter geuit als bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump en werd zelfs aangesteld om een omstreden besparingsoperatie te realiseren bij de Amerikaanse overheid. Intussen is de grootste controverse rond deze Elon Musk wat bedaard en dat zie je ook dan weer in de verkoopcijfers van Tesla.

mooie plaat van Fleetwood Mac en I Need Your Love So Bad. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag 3 juli. Ik heb eerst nog deze van Gordon Lightfoot en If You Could Read My Mind.

ook nog bekend in de disco-uitvoering door Viola Wilt. Deze If You Could Read My Mind, dat was Gordon Lightfoot. En een van de meest impactvolle en tragische feiten uit de internationale muziekgeschiedenis vond plaats op 3 juli, maar dan in 1971 uiteraard. Want toen overleed op 27-jarige leeftijd de legendarische frontman van The Doors, namelijk Jim Morrison. En omdat de Franse politie destijds geen uiterlijke sporen van een misdrijf vond, werd er nooit een autopsie uitgevoerd. En de officiële doodsoorzaak werd vastgesteld als een hartaanval. Maar er gaan al jaren hardnekkige geruchten dat zijn overdosis heroïne een einde maakte aan zijn leven. The Doors, hier met Light My Fire.

ze waren zeer zeker de populairste damesformatie tijdens de oorlogsjaren, genaamd The Andrew Sisters. En nog een keertje deze Boogie Woogie Bugle Boy. En de volgende dame was eerst nog danseres, veelal bij Avro's Topop, maar later ging ze zelf in de muziekwereld en scoorde ze onder meer deze hit Shine Up, het debuut van Doris D en haar pins.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd, uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daar op verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters tweemaal met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden. Your attention, please. Dit is Koen.

Ja, het stond ooit op de B-kant van de single Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Dat waren inderdaad The Fortunes en I Got A Dream uit de zomer van 1971. En de start alweer van dit laatste uur van Hallo Limburg van deze week. Heel fijn dat jij erbij bent hier bij Radio Ludo met nu Nicky.

Met deze plaat stond ze zelfs nummer 1 in de ZDF hitparade en dat was in 88. Nicky, en dat in Koana Waar Zo Wie Doe. Ja, elke muziekstijl, elke taal, dat hoor je hier allemaal bij Radio Ludo. En mocht er toch nog wat ontbreken, je mag het altijd melden. Dat kan via de Facebookpagina of via de website radioludo.be. En nu naar Big O, Roy Orbison en Walk On.

Ja, nu zijn er tal van mogelijkheden. Ik som ze even op. WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, iMessage. We hebben ook FaceTime, Google Meet, Teams, Zoom, Slack en ga zo maar door. In die tijd was dat nog helemaal anders en vrij eenvoudig. Gewoon bel me, schrijf me. Aldus nog Sandra Kim en Luc Steno.

Don McLean en Wonderful World. En wie zin heeft in een dag vol yoga, dans, meditatie en muziek, is morgen van harte welkom tijdens Monkey Fest in Kiewit-Hasselt. Daar word je uitgenodigd voor een unieke festivaldag in het hart van de natuur. Je krijgt begeleiding door teachers van de Monkey Temple, terwijl een paar sterke DJ's zorgen voor de nodige muziek. Er is ook kinderyoga voor de allerkleinste en natuurlijk wordt ook de innerlijke mens versterkt. Iedereen is welkom morgen zaterdag 4 juli van 14 tot 23 uur op domein Kiewit langs de Put-Vennestraat 108 in Hasselt. En voor meer informatie kan je terecht op de website monkey-tempel.be.

Jack Jersey en dat in deze In the Still of the Night. En nu naar het nummer van Frida Bocara en Pour Vivre Ensemble.

Ja, Radio Ludo op vrijdagavond met Vanity Fair in deze Early in the Morning. Ja, de vakantie is al officieel begonnen. Dat betekent ook dat sommigen nog bezig zijn met het maken van de nodige reisplannen. Maar voor Marva is het al meteen duidelijk, want zij gaat op vakantie op haar eiland in groen en blauw.

dat is de vakantieplek van Marva, het eiland in groen en blauw. En na 8 jaar procederen is het beroep van Google in een grote zaak voor concurrentievervalsing verworpen. Het bedrijf moet wel degelijk nu de door de Europese Commissie opgelegde boete van 4,1 miljard euro betalen. Ja, Google is veroordeeld omdat het in het Android-besturingssysteem verschillende eigen producten vooraf had geïnstalleerd. Het ging bijvoorbeeld om de eigen zoekmachine, de Chrome browser en de Google Play Store. Daardoor werden concurrenten benadeeld. Aanvankelijk bedroeg de boete zelfs 4,34 miljard euro, maar na een beroepsprocedure werd dat in 2022 al verlaagd tot 4,1 miljard euro. En die moet dus nu betaald worden, want verder beroep is afgewezen.

0: T-Rex hier bij Radio Ludo in deze Hot Love. En dan even terug in de tijd, want tussen 1965 en 1981 groeide Jazz Bilzen uit tot een toonaangevend festival. Heel wat pop, rock en jazz-iconen betraden daar het podium op de festivalweide. Van AC/DC tot Procol Harum en van Tina Turner tot Rory Gallagher. Pop- en beatmuziek, zoals dat toen genoemd werd, voerde de boventoon. En nu is er de Jazz Bilzen tentoonstelling met nooit eerder getoonde foto's, unieke filmbeelden, lezingen en getuigenissen. En die opent vanaf vandaag tot en met 19 juli in het pand aan de Onze Lieve Vrouwstraat nummer 2 in Bilzen. Bezoekers zijn daar welkom van 18 tot 22 uur en in het weekend is de expo geopend van 14 tot 22 uur.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Je hoorde Nick Todd en Red Roses for a Blue Lady aan het einde van deze Hallo Limburg. Een fantastisch weekend toegewenst. Wij horen elkaar maandag weer vanaf 1:05. En we hebben onder andere nog deze van Junior Walker.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Catalonië is de noodtoestand uitgeroepen na een gigantische bosbrand. Die heeft op korte tijd al een gebied van 750 hectare verwoest. 12 gemeenten zijn in lockdown. De president van de regio vraagt dringend om bijstand. Voorlopig zijn nog geen slachtoffers gemeld. Spanje kreunt al weken onder de gevolgen van de hittegolf. Het personeel van het distributiecentrum bij Brouwer AB InBev in Leuven heeft het werk neergelegd uit protest tegen wat ze noemen onhoudbare werkdruk. De actie kreeg intussen navolging in andere distributiecentra van het bedrijf. De stakers willen een structurele oplossing voor het hardnekkige personeelstekort. Ook zou het hitteplan vorige week niet correct zijn nageleefd. Door de staking zal er impact zijn op de levering aan sommige cafés en restaurants. De directie reageert voorlopig niet op de actie. Onze industrie liet vorig jaar het laagste energieverbruik optekenen in 35 jaar tijd. Dat staat in een rapport van de FOD-economie. Als oorzaken wijst dat rapport naar de impact van hoge energieprijzen, veranderende industrie en het streven naar energieefficiëntie bij ondernemingen. In de totale energieconsumptie, dus ook inclusief huishoudens en landbouw, blijft aardolie de belangrijkste bron, goed voor bijna de helft van het eindverbruik. Ons land voerde vorig jaar ook voor het derde jaar op rij netto meer elektriciteit in dan uit. De mannelijke verdachte van de bomaanslag in Monaco eerder deze week, die te zien was op camerabeelden, blijkt een vermomde vrouw. Volgens het parket van Monaco gaat het om een Oekraïense van 39 die in Duitsland woont. Ze is nog altijd voortvluchtig. Interpol zoekt daarop verdenking van moord en heeft een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten een Oekraïense miljardair en twee familieleden zwaar gewond. En Elise Mertens en haar Chinese dubbelpartner Shuai Zhang hebben zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op Wimbledon. In minder dan een uur namen ze de maat van hun Roemeense tegenstandsters 2x met 6-1. Mertens zegevierde al twee keer in het dubbelspel in Londen, vorig jaar nog aan de zijde van de Russische Kudermetova. Het blijft zacht en droog, ook vanavond en vannacht. Het koelt dan af naar een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen aangenaam warm en veel zonnige periode, maxima dan tot 26 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Antwerpen mogen de bewoners van 20 appartementen nu al terug naar huis, na de dodelijke brand op Linkeroever. Dat is vroeger dan verwacht. De bewoners van het deel waar de brand echt woedde, zullen wellicht nog maanden niet terug kunnen. Voor hen heeft de stad voor een tijdelijke oplossing gezorgd. Ze kunnen de komende maanden terecht in noodwoningen in de buurt van het getroffen appartementsblok. In Leuven is het gerechtsgebouw weer vrijgegeven na een bomalarm. Die melding kwam binnen in de namiddag en daarop is het justitiegebouw, maar ook het vredegerecht en het Smoldersplein ontruimd. De politie heeft alles doorzocht, ook met een explosieve hond, maar niets gevonden. Het is voorlopig onduidelijk wie achter de bommelding zit. In Aalter is de zoektocht naar een vermiste man stopgezet zonder resultaat. De man zou dringend medische hulp nodig hebben na een wespensteek en zond met zijn smartwatch een noodsignaal vanuit het bos. Maar volgens het laatste nieuws is hij niet gevonden. De politie denkt zelfs aan een flauwe grap. Bij de zoekactie zijn wel de grote middelen ingezet, tot zelfs een politiehelikopter toe. En bij extreme hitte kan de organisatie van de Ronde van Frankrijk mogelijk zijn etappe annuleren. Dat staat in een omzendbrief van de Franse regering aan de departementen waar de Tour passeert. De Ronde van Frankrijk start dit weekend in Barcelona. De Franse minister van Binnenlandse Zaken vreest dat de ziekenhuizen en medische diensten overbelast raken door de toestroom van oververhitte toeschouwers. Het zou de eerste keer zijn dat een toeretappe omwille van de hitte niet zou doorgaan. Het is helder en de minima zakken rond 15 graden. Daarna een zonnige zaterdag bij 27 graden. Zondag iets meer wolken, maar het blijft zacht. Ook volgende week nog veel zon.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.